0: Waar waren ze vier zijn?
1: Ik
0: hoorde
1: ze ooit eens hoorde.
0: Waarom kan je je zien?
1: Ik wil een boos kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil een kalaatje. Ik wil

0: Waarom is hem?
1: Waar is je dan bij Jukka? Je is ook maar je zin. Waarom is Jukka? Maar ze ja, hier en nog een boek aan de hand. Ik kan ook jij zien. Toen kun je er nog aan.
0: Ja? Ja? Zeg hoeveel minuut wat?
1: Waarom is Jukka? Maar ze ja, hier en nog een boek aan.
2: Or
0: tem de aí que eu
2: sou,
0: tem de lá que eu fui,
2: não.
0: Ah, não, já sei.